nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn 2 ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus, en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die ik

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hit

horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heeselende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacy-adviseur.
4: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
3: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
5: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
3: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A59 van Os naar Den Bosch. Bij Kruisstraat heb je 5 minuten vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio.

0: Soul to Soul, Get Alive. En we begonnen met Bruce Springsteen.
1: De Ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: En dat heette Brilliant Disguise hier bij Radio Horizon. Van harte welkom in een gloednieuwe Ochtend van Horizon. Het is alweer de laatste van deze week. Ja, het is 17 juli. En van harte welkom. Ja, en het zal zo'n beetje de laatste dag zijn dat we boven de 25 graden uitkomen. En ik denk dat de meeste mensen daar niet echt rouwig om zijn. Die willen wel gewoon wat frisse lucht in huis. Want ja, ook al heb je airco's, het is niet echt frisse lucht natuurlijk die binnenkomt. Hè? Nee, het is een soort, ja, hoe moet je dat zeggen, gekunstelde lucht. En die is lekker koel. En nou, daar voel je je fijn bij. Maar ik denk dat het fijn is om de hitte eens een beetje uit het huis te jagen. Want ja, dat is wel nodig. Hey, wat gaan we doen op deze allerlaatste Simpel Simons van de week? Nou, de dingen die je van mij gewend bent. Gewoon het spoorboekje, het is gewoon vaste prik. We eindigen straks vlak voor negenen met de simpeltjes. En voor de allerlaatste keer Dean Lewis bij mij met Smells Like Teen Spirit. Dat doet vanavond Frans van Dam nog een keer dunnetjes over in Knooppunt Lenigheide. En dat Smells Like Teen Spirit is natuurlijk een cover van Nirvana. Precies. En ik moet zeggen, deze versie van Dean Lewis is een stuk rustiger, maar wel ontzettend mooi gedragen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik de tekst nu beter kan volgen nu Dean Lewis het zingt. Want met Kurt Cobain, heel veel gitaren, ja, kon ik niet altijd precies horen waar het nu over gaat. En bij Dean Lewis heb ik het helemaal in het snotje. De Open Deurplaat is een mooie Nederlandse hit. De Horizon Agenda met Hans van Groesen doen we rond 7:15 het weer. Dan gaan we het ook hebben over dat het weekend toch lekker aangenamer wordt. Met ook temperaturen boven de 20 graden, maar in ieder geval niet meer richting de 30. En ik denk dat we er allemaal wel een beetje blij mee zijn. En hopelijk valt er ook een beetje regen, zodat ja, de akkers en het gewas, ja, niet hoeft berekend te worden, maar dat er gewoon wat komt van moeder natuur. En we hebben natuurlijk ook het weer, dat heb ik genoemd, en het nieuws van bij ons om 7:45 en 8:55. En natuurlijk hebben we ook een mooie lijstje jarigen. Want de koningin van Engeland is jarig, Camilla Parker Bowles. Zij is natuurlijk getrouwd met koning Charles. En de mensen van Goorse Vrouwen die kennen hem als psycholoog of psychiater Dirk de Lint. David Hasselhoff is ook jarig, Michael Lennon van Venice. Jared Cordes van PM Dawn. En een van de zangeressen van, jawel, Atomic Kitten. Ik heb het over Natasha Hamilton. Hier zijn ze met hun cover van The Tide Is High van Blondie.

was 18 toen dit een grote hit was. En dat was 25 jaar geleden. Inmiddels wordt ze vandaag 43. Natasha Hamilton en Atomic Kitten met The Tide Is High, Get The Feeling. Dat was natuurlijk een oudje van Blondie. 4:15. Nu met Maroon 5 en One More Night. Goedemorgen. You and I.

0: Dat was een grote. David Dundas hier bij Horizon en Jeans On. Komt alweer uit 1977. Straks natuurlijk het nieuws van bij ons. Dat zal zijn rond 7:55. Het mooie van Kate Bush komt eraan, maar nu eerst Bruno Mars.
1: Radio. Horizon.

0: gebaseerd op een boek. En volgens mij is het zelfs ook ooit verfilmd. Kate Bush hoorde je met Cloudbusting hier bij Radio Horizon. En zometeen Whitney Houston. Ook het nieuws van bij ons komt eraan, maar eerst naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: 5:30 in de ochtend van Horizon.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons met 3 berichten uit onze regio. En we beginnen in Kranendonk en Heezerleende. Agenten hielden eergisteren op de snelweg een man aan op verdenking van heling. In zijn bestelbus vonden ze 2 gestolen elektrische fietsen. De bestelbus viel agenten op tijdens een surveillance. Uit politiesystemen bleek het voertuig eerder in beeld te zijn bij een verdachte situatie rond een fietsendiefstal. Tijdens de controle zagen de agenten door het raam van de laadruimte het stuur van een fiets. De bestuurder weigerde eerst de laadruimte te openen, maar werkte uiteindelijk mee. En daarin stonden 2 elektrische fietsen, waarvan 1 zonder slot. Beide bleken als gestolen geregistreerd en de man kon niet aantonen hoe hij aan de fietsen was gekomen. Hij wordt nog gehoord. De politie adviseert om tweedehands fietsen alleen bij een betrouwbare verkoper te kopen en altijd om een aankoopbewijs te vragen. Dan een bericht over een Valkenswaards boek. Kunstenaar en auteur Harry Verhoeven uit Valkenswaard heeft een boek geschreven over de zogenoemde heiboeraffaire. Het boek heet Het mysterie van de heiboerhandtekening. Anton Heiboer was een bekende Nederlandse schilder. Na zijn dood in 2004 werden duizenden van zijn etsen verkocht die later niet authentiek bleken te zijn. Verhoeven kwam als liefhebber van het werk van Heiboer in contact met een van de galeriehouders die bij deze affaire betrokken was. Dat leverde zoveel informatie op dat hij besloot er een boek over te schrijven. Meer informatie is te vinden op studio-eikenhorst.nl. En binnenkort is er ook een uitgebreid programma over het boek te zien op 1 Kempen Horizon TV. En tot slot een bericht voor inwoners van Kranendonk. De gemeente Kranendonk en Nederweert die organiseren aanstaande dinsdag 21 juli een informatieavond over natuurbrandmanagement. De avond is in huiskamer Daartjeshoeve in Nederweert van 19:30 tot 22:00. De avond is bedoeld voor inwoners en eigenaren van percelen in het gebied Heuchterheide en het Weerterbos. Na de grote natuurbrand in april is er in dat gebied veel aandacht voor brandpreventie. Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd welke maatregelen worden genomen en hoe verschillende partijen samenwerken. Bezoekers krijgen ook praktische tips over wat ze zelf kunnen doen om het risico op natuurbrand te verkleinen. Aanmelden kan via de website van gemeente Kranendonk. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app.
2: Simpel Simons. We'll

0: Lekker, hè? De Bauza. Lose Myself uit de hitparades van vandaag. En daarvoor ook nog Cela van Lionel Richie. Goedemorgen, het weerbericht voor Zuidoost-Brabant. Want vandaag wordt het koeler met maximaal rond de 28 graden. De zon schijnt nog geregeld. Het wordt dus aangenaam weer. Morgen wordt het nog frisser met rond de 24 graden. En zondag wat rustiger met maximaal rond de 23 graden. Dus de hittegolf is voorbij en het weer normaliseert zich de komende week. En wie weet valt er ook wat regen. En nu, Queen. Uit 2022 hoor je nu Face It Alone.
1: When something so near and dear to life explodes inside,

De broertjes Boer op de fourth floor van een appartement in Utrecht. En je hoort de Dreams hier bij Radio Horizon. En zometeen de tweede uur Simple Simons. Maar eerst een oud Simple Suzanne. Alweer heel wat maanden geleden dat dit een Simple Suzanne was. Mama's Gone met de titeltrack van hun laatste album. Hier is Dick.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet, omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn 2 exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
5: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
4: Dat een man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de 6e nog op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan, omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
6: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
4: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden. Precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het even langzaam bij Eindhoven op de A2 richting Maastricht. Voor het knooppunt De Hocht heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Simons.
8: Simpel Simons.

0: scoorden ze deze Hot Stuff. En we begonnen met Another Drink van Marshmallow en Kelsey Ballerina.
1: Vandaag in het verleden.
0: Ballerini moet ik zeggen. Niet ballerina, maar ballerini. Maar ik kom natuurlijk op ballerina, ja. Goed, dat is een gebrek van mij en ik kan niks aan doen. Hey, goedemorgen. Vandaag hebben we een verhaal over een vrouw die geschiedenis van de mensheid herschreef. Want precies 67 jaar geleden maakte Mary Leakey een ontdekking die ons allemaal aanging. Want op 17 juli 1959 vond zij in Tanzania in een kloof genaamd Olduvai iets bijzonders. Een menselijke schedel. Maar niet zomaar. Een van de oudste ooit gevonden. Ongeveer 1,8 miljoen jaar oud. Wie was Mary Leakey? Ze was een Britse paleontologe. Een vrouw die niet bang was om in de woestijn te graven. Samen met haar man Louis had ze 28 jaar lang gezocht. Gezocht naar bewijs dat mensen en apen van elkaar afstammen. De schedel die zij vond werd de Australopithecus.

0: deze ontdekking toont. We stammen af van iets, we hebben wortels. En die wortels gaan veel dieper dan we dachten. Als je denkt dat we ergens van afstammen. Er is nog steeds een bepaalde missing link. En dat is volgens mij gewoon het feit dat we wel eens gewoon geschapen zouden kunnen zijn. Ja. Je hebt de creationisten, die denken dat. Maar je hebt natuurlijk ook de evolutionisten, die zitten op de trein van Mary Leakey. En het is vandaag, ja, de herdenking van vlucht MH17. Op 17 juli 2014 werd vlucht MH17 neergehaald boven Oekraïne. Het vliegtuig was onderweg van Amsterdam naar Kuala Lumpur. Aan boord waren 298 mensen, 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Allemaal kwamen ze om het leven en er waren geen overlevenden. Van die 298 slachtoffers waren er 196 Nederlands. Gezinnen verloren hun dierbaren, kinderen hun ouders, partners hun geliefden. Voor veel families veranderde op dat moment alles. En wat gebeurde er precies? Volgens het onderzoek werd het vliegtuig geraakt door een Russische raket boven Oekraïns grondgebied. In 2022 werden 3 verdachten bij verstek veroordeeld tot levenslang. Maar veel nabestaanden voelen zich niet gehoord, want Rusland erkent zijn verantwoordelijkheid niet. Vandaag worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. Op het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen, vlakbij Schiphol, gaat de herdenking plaats met nabestaanden, de minister-president en ambassadeurs. En is er 2 minuten stilte.
1: De Ochtend van Horizon met Rolf Simons. Simpel Simons.

0: Op de woensdagavonden tot 5 augustus organiseert AV Des Eersel de zomertrimlopen bij Natuurpoort Eersel. Een gratis en laagdrempelige loop voor jong en oud door de bossen rondom Terspegelt. Deelnemers kunnen zelf kiezen hoeveel rondjes van 1,3 kilometer ze lopen. Iedereen kan meedoen, lid zijn van een atletiekvereniging of loopgroep is niet nodig. Inschrijven kan op de avond zelf vanaf 7 uur bij de stand van Des op het terras van de Keizer eten en drinken, Postelseweg 88 in Eersel. Meer informatie vind je op avdes.nl/zomertrimlopen. Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Buhldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. En daarna verzorgen de zogeheten cicerones, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. Op woensdag 29 juli aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. Gemeente Kranendonk en Nederweert organiseren een gezamenlijke informatiebijeenkomst voor inwoners en perceeleigenaren in het gebied Heuchterheide, Weerterbos over natuurbrandmanagement. Tijdens de bijeenkomst wordt toegelicht waarom natuurbrandmanagement in dit gebied belangrijk is, welke maatregelen worden genomen en hoe verschillende partijen samenwerken aan een veilige en weerbare omgeving. Ook krijgen bezoekers praktische tips over wat ze zelf kunnen doen om het risico op natuurbrand te verkleinen. De bijeenkomst vindt plaats volgende week dinsdag 21 juli van 8:30 tot 10:00 bij huiskamer Daartjeshoeve in Nederweert. Aanmelden kan via de website van de gemeente Kranendonk. En tot zover weer deze vrijdagse editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Verdammt lang her, dat is fast alles eens nog. Verdammt lang her, dat is een jetje

0: Het is de band van Kristallnacht. Bab uit Keulen. En zo zingen ze ook in het Keulse dialect. En dit is misschien hun allerpopulairste hit, ook in Duitsland. Verdamp lang her, oftewel verrek is lang geleden.
1: Rolf Simons.
0: Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons met 3 berichten uit onze regio. En we beginnen met een bericht voor inwoners van Kranendonk. De gemeente Kranendonk en Nederweert die organiseren aanstaande dinsdag 21 juli... een informatieavond over natuurbrandmanagement. Die avond is in de huiskamer Daatjeshoeve in Nederweert, van 8:30 tot 10:00. De avond is bedoeld voor inwoners en eigenaren van percelen in het gebied Heuchterheide en het Weerterbos. Na de grote natuurbrand in april is er in dat gebied veel aandacht voor brandpreventie. Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd welke maatregelen worden genomen en hoe verschillende partijen samenwerken. Bezoekers krijgen ook praktische tips over wat ze zelf kunnen doen om het risico op natuurbrand te verkleinen. Aanmelden kan via de website van de gemeente Kranendonk. Dan een bericht over een Valkenswaards boek. Kunstenaar en auteur Harry Verhoeven uit Valkenswaard heeft een boek geschreven over de zogenoemde Heiboer-affaire. Het boek heet Het mysterie van de Heiboer-handtekening. Anton Heiboer was een bekende Nederlandse schilder. Na zijn dood in 2004 werden duizenden van zijn etsen verkocht en die bleken later niet authentiek te zijn. Verhoeven kwam als liefhebber van het werk van Heiboer in contact met een van de galeriehouders die bij deze affaire betrokken was. Dat leverde zoveel informatie op dat hij besloot er een boek over te schrijven. Meer informatie is te vinden op studio-eikenhorst.nl. Binnenkort is er ook een uitgebreid programma over het boek te zien op Horizon 1 Kempen TV. En we eindigen in Kranendonk en Heesterleen. De agent hield eergisteren op de snelweg een man aan op verdenking van heling. In zijn bestelbus vonden ze 2 gestolen elektrische fietsen. De bestelbus viel agenten op tijdens een surveillance. Uit politiesystemen bleek het voertuig eerder in beeld te zijn bij een verdachte situatie rond een fietsendiefstal. Tijdens de controle zagen de agenten door het raam van de laadruimte het stuur van een fiets. De bestuurder weigerde eerst de laadruimte te openen, maar werkte uiteindelijk mee. Daarin stonden 2 elektrische fietsen, waarvan 1 zonder slot. Beide bleken als gestolen geregistreerd. De man kon niet aantonen hoe hij aan de fietsen was gekomen. En hij wordt nog gehoord. De politie adviseert om tweedehands fietsen alleen bij een betrouwbare verkoper te kopen en altijd om een aankoopbewijs te vragen. Tot zover het nieuws van bij ons. Je kunt het ook teruglezen op rtvhorizon.nl en in de app.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Andrea Bocelli, David Guetta en nog een hele hoop andere mensen. Je hoorde DNA, More Than A Game. Zometeen de open deurplaat. We gaan terug naar een mooie hit uit 1999.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: The Corrs en Would You Be Happier hier bij Horizon.
1: De open deurplaat. We dalen af, af, af, af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 17 juli 2026 en 27 jaar geleden kwam een zomerhit de Nederlandse top 40 binnen, Mijn Houten Hart van de Puma's. De Puma's waren eigenlijk een gelegenheidsformatie, het zangduo Agda en de Munnik en de rockers van Dikhout. En samen maakten ze iets bijzonders. Hun bijnamen waren grappig, Harpuma, Piano Puma. In een bescheiden schuurtje in de jaren 70 ontstond hun eerste poëtische muziek, de roots van latere hits. In 1999 herrees de Puma's voor één legendarische single, Mijn Houten Hart. Een zomerse mix van folkmelodie en rauwe rockstem, het sloeg in als een bom. Het nummer bleef maar liefst 15 weken in de hitlijsten met als hoogste plaats nummer 7. Een groot succes. Mijn Houten Hart bleef hangen, werd een klassieker en tot vandaag nog klinkt het fris op de Nederlandse radio in onze herinnering. In 2001 kwam de Puma's kort terug voor de Soul Ballad Zij Maakt Het Verschil. Die steeg nog hoger, het bereikte de top 1. Vier afscheidsconcerten in december 2004 sloten het hoofdstuk af, maar hun liedjes klinken nog altijd. En Paul de Leeuw hield altijd vol ooit deel uit te hebben gemaakt van de Puma's. Of dat waar is, wie weet. Vandaag draaien we Mijn Houten Hart van de Puma's. Het is
1: de open deurplaat.

heerlijk, hè? Mijn houten hart. Het waren de Puma's. Open deurplaat van vandaag. Bijna 9:15. Tijd voor Billy Ocean en Loverboy.

Father Figure van George Michael. Hier bij Radio Horizon. Dankjewel voor het luisteren naar deze week. Simpel Simons maakt er een mooie vrijdag van. Een goed weekend en we spreken elkaar gauw. En voor de allerlaatste keer, Dean Lewis. En de simpelste zijn van deze week is Smells Like Teen Spirit.

0: even wat ruimte nodig? Storage World by Heze heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn 2 mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De 2 inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
8: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
7: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Tijdens de ASML Zomerspelen, die duren tot 19 augustus... krijgen kinderen tot 13 jaar de kans om 6 weken lang gratis deel te nemen aan sport- en spelactiviteiten in de buurt. De Zomerspelen worden georganiseerd in Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Geldrop en Mierlo, en dit jaar ook voor het eerst in Valkenswaard. In de eerste weken vinden activiteiten plaats op de vertrouwde plekken in de wijk, zoals pleinen en speelvelden. In de weken daarna maken kinderen kennis met verschillende sporten bij sportclubs op locatie. Deelname is laagdrempelig en kinderen kunnen zelf kiezen welke activiteiten en hoe vaak ze meedoen. Meer informatie vind je op asmlzomerspelen.nl. Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Buhldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten cicerones, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. Op woensdag 29 juli. Aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. Komende zondag is er een publiekswandeling in de Pan en Sterksel. Onder begeleiding van natuurgidsen wordt er gewandeld door het gebied rond het Sterkselse kanaal. Daarbij wordt op zoek gegaan naar vlindersoorten die niet zo algemeen zijn, zoals het kleine ijsvogelvlindertje en het bonte dikkopje. Deze kwetsbare soorten houden zich goed staande in de pan. Beide vlinders zijn afhankelijk van vochtige elzenbroekbossen met open plekken en of beken grenzend aan bossen of houtwallen. En dit is in ruime mate aanwezig in het beekdal van de Sterkselse Aa. De wandeling is zondag. Het vertrek is om 10 uur en er wordt gestart bij de parkeerplaats Staatsbosbeheer aan de Panweg in Marhezen. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Latino gang.
1: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lamienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer, op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm, met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo. Tussen Venlo-West en knooppunt Tiglia heb je 5 minuten vertraging. En de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Zo, beste luisteraars, een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 17 juli, het jaar 2026. Horizon het werk, tussen haakjes en de vakantiemodus. Met Van Dommelen achter de knopjes. Ja, het WK voetbal, die weet het, komende zondagavond. De finale, Argentinië tegen Spanje. En ja, komende zaterdag al voor de statistieken hebben we dan nog Frankrijk tegen Engeland. Nou ja, oké, dat is meer voor de centen, denk ik. Oké. Nu muziek van Suzanne en Freek en het heet Halverwege.

Het was de grote zomerrit voor corona en The Rhythm of the Night. En daarvoor hadden we Suzanne en Freek met een halverwege. Even kijken, vorig jaar stonden ze nog op Bospop. We hebben het over de Simple Minds. Hier zijn ze met Alive and Kicking.

0: En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: En dat was de opname van DigiDex samen met J.W. Roy. En Treur niet, ode aan het leven. En voor de Simple Minds met Alive and Kicking. Tina Turner nu met What's Love Got to Do With It.

0: dan maar niet de sterkste.
1: Mooie opname van de Backstreet Boys. As long as you love me. En ook gaan we nog Hannah May voor je met Waterdicht. En Tina Turner. Hier zijn de Jacksons en I want you back.

0: In het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Heesen opnieuw het Heesen Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er een keuze van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De routes voeren langs mooie natuurgebieden en karakteristieke plekjes in de regio en zijn vooral geschikt voor recreatieve fietsers. Minder geschikt voor racefietsen. Evenement wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers van Tourclub Heesen. Zij zorgen ervoor dat deelnemers onderweg onbezorgd kunnen genieten van hun sportieve en gezellige fietstocht. Het Heesen Fietsweekend. Meer informatie vind je op tchezen.nl. Erfgoedvereniging de Baronie van Kranendonk start dit najaar met een cursus Kranendonkologie. 5 lessen over de geschiedenis en cultuur van de 6 dorpen in de gemeente Kranendonk. De vereniging, die tot voor kort de Heemkundekring heette, wil met de cursus de geschiedenis van Budel, Budelschoot, Budeldorpplein, Maarhezen, Kranendonk en Gastel naar een breed publiek brengen. De cursus is bedoeld voor iedereen met interesse in de lokale geschiedenis. Een vooropleiding is niet nodig. 4 cursusavonden vinden plaats op 5, 12, 19 en 26 oktober, telkens van 7:30 tot 9:30. Op zaterdag 31 oktober volgt dan de afsluiting met een dorpswandeling door Budeldorpplein, volgens de vereniging het enige industriedorp in Nederland. En daar worden dan ook de certificaten uitgereikt. Aanmelden kan tot 1 september via erfgoedkranendonk.nl. Kinderen en gezinnen kunnen deze zomer op ontdekkingstocht in de Grote Heide met de nieuwe speurwandeling onder de titel De Woenderkammer van het Woud. Tijdens deze interactieve tocht maken jonge avonturiers op speelse wijze kennis met de natuur en de geheimen van het bos. De wandeling start bij het inspiratiepunt van de Grote Heide aan de Achelse Kluis. Daar ontvangen deelnemers een routefolder waarmee ze een parcours van ongeveer 2 kilometer kunnen volgen. Onderweg komen ze allerlei opdrachten, raadsels en weetjes tegen over bomen, wortels en bladeren en dieren die in het bos leven. De Woenderkammer van het Woud. Meer informatie vind je bij het inspiratiepunt De Grote Heide aan de Achelse Kluis. En tot zover weer deze radio-editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze en andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

grote hit voor Luis Herrera en Vamos a la Playa. We bedanken Hans van den Broek voor de productie en Hans van Groezen wederom voor de presentatie van de agendaberichten. Terug in de tijd natuurlijk met Madonna en Material Girl.

En dat was Madonna met Material Girl. We hebben nog tijd voor Sisters Sledge en nog een stukje Paul Young. En dan gaan we van weg richting de commercials en de nieuws van 11 uur alweer. Tot straks.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
6: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
7: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn 2 mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De 2 inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer. In grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui. En het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A27 Breda-Gorkum heb je tussen Nieuwendijk en Gorkum 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Tussen de knooppunten Zaarden-Heiken en Tiglia bij Venlo. Dat laatste komt door werkzaamheden. Dan de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. 5 minuten vertraging. En de N57 van in Middelburg naar de Brouwersdam. Tussen Burg-Haamstede en Seehooskerken doe je er 5 minuten langer over. De N256 Zierikzee-Goes. Tussen Kortgene en Goes is het oponthoud 10 minuten. En de N273 Venlo richting Maaseik. Bij Kessel 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Zo luisteraars, wederom van harte welkom. Horizon het werk met Van Dommelen behind the buttons, achter de knopjes. Hadden wij de opener na 11 uur van Fergal Sharkey. Zijn groot hit, A Good Heart. En wat, ja, het is een beetje draaglijk geworden met de temperatuur. Hè. Het is nog lekker zomers, maar het is nog iets minder dan die 30 graden. Voor veel mensen een hele opluchting en een verlichting. Nu door met Lionel Richie en Dancing on the Ceiling.

Dat is opname van Paul Garrick en Don't Shed a Tear. En daarvoor hadden we Damaru en Jan Smit met Het tuintje in mijn hart, mi rozu. Garland Jeffries had een grote hit met Matador. Komt-ie aan. Take me

Blijft toch steeds een mooi, bijzonder nummer. John Farnham en You're the Voice. En daarvoor hadden we Garland Jeffries. We gaan naar Johnny Hates Jazz. Dan voor je draaien, Turnback de Klok. Gevolgd door de agendaberichten.

0: Op de woensdagavonden tot 5 augustus organiseert AV Des Eersel de zomertrimlopen bij Natuurpoort Eersel. Een gratis en laagdrempelige loop voor jong en oud door de bossen rondom Terspegelt. Deelnemers kunnen zelf kiezen hoeveel rondjes van 1,3 kilometer ze lopen. Iedereen kan meedoen, lid zijn van een atletiekvereniging of loopgroep is niet nodig. Inschrijven kan op de avond zelf vanaf 7 uur bij de stand van Des op het terras van de Keizer eten en drinken, Postelseweg 88 in Eersel. Meer informatie vind je op avdes.nl/zomertrimlopen. Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Buhldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. En daarna verzorgen de zogeheten Cicerones, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. Op woensdag 29 juli aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. Gemeente Kranendonk en Nederweert organiseren een gezamenlijke informatiebijeenkomst voor inwoners en perceeleigenaren in het gebied Heuchterheide, Weerterbos over natuurbrandmanagement. Tijdens de bijeenkomst wordt toegelicht waarom natuurbrandmanagement in dit gebied belangrijk is, welke maatregelen worden genomen en hoe verschillende partijen samenwerken aan een veilige en weerbare omgeving. Ook krijgen bezoekers praktische tips over wat ze zelf kunnen doen om het risico op natuurbrand te verkleinen. De bijeenkomst vindt plaats volgende week dinsdag 21 juli van 7:30 tot 10:00 bij huiskamer Daatjeshoeve in Nederweert. Aanmelden kan via de website van de gemeente Kranendonk. En tot zover weer deze vrijdagse editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

If I Could Turn Back Time door Cher. Moest even kijken op mijn lijstje. En we bedanken Hans van den Broek voor de productie en Han van Groezen voor de presentatie weer van de agendaberichten. I Want It All, nog steeds gezongen door de jongens van...

was de aardige hit voor Dusty Springfield met In Private. En daarvoor hadden we Queen met I Want It All. We gaan even richting Spanje. Zuid-Frankrijk, maar ook nog Gypsy Kings en Bailam.

Warme zomerse klanken door de Gypsy Kings, Baila May. En we gaan nog even W voor je draaien met een klein stukje met Michael Jackson. En dan gaan we op weg richting de commercials en het nieuws van 12 uur. Na 12 uur de muziek van De Smaak van Smaak. Dan de middag in met Peter van Echt in het tussenuur. En tussen 4 en 6 weer Echt van Echt met Peter van Echt. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Fijn weekend. Geniet ervan van deze mooie temperaturen. En de volle zomervakantie. Maandag ben ik er weer van.

nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
5: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land loopt het even vast bij Eindhoven op de A2 naar Den Bosch. Voor het knooppunt Batadorp heb je 10 minuten vertraging door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Dan op de A2 vanuit Den Bosch naar Maastricht. De andere kant op dus loopt het ook vast bij Eindhoven. Tussen Eckeresweijer en knooppunt De Hocht heb je een kwartier vertraging. De A2 verderop richting Maastricht. Tussen Leende en Kelpen-Oler een kwartier extra. Dat geldt ook voor de A4 Rotterdam-Antwerpen tussen de afrit Tolen en Bergen-op-Zoom. Dan de A73 bij Venlo in de richting van Roermond tussen knooppunt Zaardenhijk en Belfeld 10 minuten extra. En de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
7: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny. Wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Marhezen en knooppunt Batendorp. Doe je er 20 minuten langer over door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij Rilland 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. Een rechterrijstrook is dicht. A67 vanuit Venlo naar Eindhoven voor het knooppunt Leendeheide door de file op de A2. Doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons. De hits die

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: In het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Hezen opnieuw het Hezer Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er een keuze van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De routes voeren langs mooie natuurgebieden en karakteristieke plekjes in de regio en zijn vooral geschikt voor recreatieve fietsers. Minder geschikt voor racefietsen. Evenement wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers van Tourclub Hezen. Zij zorgen ervoor dat deelnemers onderweg onbezorgd kunnen genieten van hun sportieve en gezellige fietstocht. Het Hezer Fietsweekend. Meer informatie vind je op tchezen.nl. Erfgoedvereniging De Baronie van Kranendonk start dit najaar met een cursus Kranendonkologie. 5 lessen over de geschiedenis en cultuur van de 6 dorpen in de gemeente Kranendonk. De vereniging, die tot voor kort de Heemkundekring heette, wil met de cursus de geschiedenis van Budel, Budelschoot, Budeldorpplein, Maarhezen, Kranendonk en Gastel naar een breed publiek brengen. De cursus is bedoeld voor iedereen met interesse in de lokale geschiedenis. Een vooropleiding is niet nodig. 4 cursusavonden vinden plaats op 5, 12, 19 en 26 oktober, telkens van 7:30 tot 9:30. Op zaterdag 31 oktober volgt dan de afsluiting met een dorpswandeling door Budeldorpplein, volgens de vereniging het enige industriedorp in Nederland. En daar worden dan ook de certificaten uitgereikt. Aanmelden kan tot 1 september via erfgoedkranendonk.nl. Kinderen en gezinnen kunnen deze zomer op ontdekkingstocht in de Grote Heide met de nieuwe speurwandeling onder de titel De Woenderkammer van het Woud. Tijdens deze interactieve tocht maken jonge avonturiers op speelse wijze kennis met de natuur en de geheimen van het bos. De wandeling start bij het inspiratiepunt van de Grote Heide aan de Achelse Kluis. Daar ontvangen deelnemers een routefolder waarmee ze een parcours van ongeveer 2 kilometer kunnen volgen. Onderweg komen ze allerlei opdrachten, raadsels en weetjes tegen over bomen, wortels en bladeren en dieren die in het bos leven. De Woenderkammer van het Woud. Meer informatie vind je bij het inspiratiepunt De Grote Heide aan de Achelse Kluis. En tot zover weer deze radio-editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze en andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
4: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de 6e premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.

zou je af kunnen vragen, hoe heet deze plaat eigenlijk? Hè? Is het nou De Eenzame Fietser? Of liever Dat Lof? Zou ook kunnen. Maar nee, die heet Jimmy. Je hoort het eigenlijk niet een keer voorbij komen. In de nummer hadden wij Boudewijn de Groot. Zo even na 2 uur op deze vrijdag, deze 17e juli. Een bijzonder goede middag. Welkom bij dit nieuwe tussenuur. Zingt u ook wel eens onder de douche? Dat kan.

mensen, begint deze vrijdagmiddag de zomervakantie. En dit is natuurlijk een item dat je zeker niet mag vergeten. Neem je zonnebril mee, hadden wij Tracy Ellman. En zij zong over de sunglasses. Een gemiddelde douche kost 50 tot 70 liter drinkwater per keer. En ik heb het even opgezocht. Op Google, je kunt het zo vinden. Daar vind je een aantal leuke douchedeuntjes. En daarmee bespaar je flink wat water en uiteindelijk ook energie. Probeer maar eens. Dit is DeBarge. Goedemiddag.

was een enorme grote zomerhit in de jaren 80. Hadden wij die Bards en je hoorde de Rhythm of the Night. De gemeente Hezenlenen neemt eind augustus uitgebreide verkeersmaatregelen in Hezen vanwege de Brabantse dag. Het centrum gaat op de dag van de optocht natuurlijk dicht en op veel plekken geldt ook een parkeerverbod. Hou daar alvast rekening mee. We kondigen dit op tijd aan om in ieder geval ergernis te voorkomen. En wil je meer weten daarover? Kijk op de website van de Brabantse dag. Dat is ook nog mogelijk. Dit is de nieuw van Yves Berendsen.

Radio Horizon

Friesland hadden wij Maywood met Late at Night. En daarvoor hadden wij nog de nieuwe van Yves Berendsen. En die heette Misschien is het de tijd. Agenten van het politieteam Kranendonk en Heze Leende hebben afgelopen woensdag een man aangehouden op verdenking van heling nadat hij in zijn bestelbus twee als gestolen geregistreerde elektrische fietsen werden aangetroffen. Dat meldt de politie in dit bericht op social media. De man kon volgens de politie niet aantonen hoe hij aan de fietsen was gekomen. Een aankoopbewijs ontbrak of een koopovereenkomst kon hij ook al niet overleggen. Hij is aangehouden op verdenking van heling en wordt nog gehoord.

van de Steve Miller Band en je hoorde de Joker. De gemeente Kranendonk en Nederweert organiseren een gezamenlijke informatieavond voor bewoners en perceeleigenaren in het gebied Huchterheide-Weerterbos over natuurbrandmanagement. Tijdens deze bijeenkomst wordt toegelicht waarom natuurbrandmanagement in dit gebied belangrijk is, welke maatregelen worden genomen en hoe verschillende partijen samenwerken aan een veilige en weerbare omgeving. Ook krijgen bezoekers praktische tips over wat zij zelf kunnen doen om het risico op natuurbrand te verkleinen. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 21 juli van 8:30 tot 10:00 bij de huiskamer Daartjeshoeve in Nederweert. En aanmelden kan via de website van de gemeente Kranendonk.

zag op de televisie, horen het ook op de radio. Aan de Eikenstraat in Riethoven is afgelopen week nog een graanveld vrijwel volledig in vlammen opgegaan. De brand ontstond tijdens maaiwerkzaamheden waarbij het graan werd binnengehaald. Meerdere brandweervoertuigen kwamen ter plaatse om de uitslaande brand te bestrijden. En ondanks de snelle inzet kon niet worden voorkomen dat het graanveld vrijwel volledig verloren ging. Bij de inzet raakte trouwens nog een brandweervrouw licht gewond. Zij werd ter plaatse door haar collega's gekoeld en vervolgens door ambulancepersoneel nagekeken. Over de aard en ernst van haar verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Maar tijdens deze ontzettende droge periode willen wij u toch oproepen om in ieder geval waakzaam te zijn en doe voorzichtig als je in de natuur bent. Dit is Paul Simon.

vrijdagmiddag. We gaan op naar een nieuw weekend. Hadden wij muziek in de tussenuur van Paul Simon, Me and Julio, Down by the Schoolyard. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Hè. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Ja, de zomervakantie breekt voor heel veel mensen aan. En er zijn mensen die kiezen voor deze bestemming. Het is hartstikke leuk. Zoute landen. Dit is Bluff.

is bijna 10 minuten voor 3 geworden. In het Frans van Bestpark vond afgelopen woensdagmiddag 15 juli... de eerste editie plaats van Breek de Weken Kids 2026. Het thema van de openingsmiddag was reis rond de wereld. En de middag werd geopend door wethouder Jordi Drieman. Maar dat deed hij niet in zijn eentje. Wel nee, kinderburgemeester Stephanie Aarts was er ook weer bij. En wat doet ze dat toch op een leuke manier ook. Dit is muziek van Huggle en

Een Break the Week Kids vindt in de zomervakantie elke woensdagmiddag plaats van 1 tot en met 4 uur, nog tot en met 19 augustus. De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. En de eerste 3 weken is het evenement te vinden in het Frans van Bestpark. En de laatste 3 weken op de markt in Valkenswaard. En de deelname is gratis. Nou, dat is een leuk bericht zo aan het einde van dit tussenuur. De allerlaatste trouwens voor deze werkweek. Bedankt voor het luisteren. We gaan het nieuwe weekend in. We gaan ervan genieten met z'n allen. En vanaf volgende week doen we dit programma gewoon weer. Elke werkdag, ook tijdens de zomervakantie. Dit is Marcel de Groot. Een heel fijn weekend.

0: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Start je dag met Fortune Coffee.
5: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
4: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eternit gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eternit en de vrouw van een oud werknemer. Volgens het OM is Eternit schuldig aan doodslag omdat dat hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van bij ons, de hits die je kent.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begint met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat veel file, 180 kilometer bij elkaar. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel een half uur oponthoud. Op de A2 de andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch tussen Knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel bijna een uur vertraging. Verderop tussen Nederweert en Maasbracht ook nog 20 minuten. Op de A16 is het erg druk Rotterdam-Breda tussen Knooppunt Ridderkerk en Zevenbergse Hoek een half uur extra reistijd. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp is de vertraging een kwartier. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Zaarderheide en Belfeld is de vertraging nog ook nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon.

is vrijdagmiddag, kwestie van een uurtje. En dan kunnen we weer beginnen aan een nieuwe weekend. Eindelijk weer een aantal dagen waarin niks moet. En nou ja, laten we zeggen, bijna alles mag. Was dit een ontzettend gezellige plaat van Junior Walker en The All Stars. En you're the how sweet it is to be loved by you. We kijken even naar de temperaturen voor het komende week. Einde. Die zijn echt wel dalende. Maar niet getreurd, het blijft nog steeds heerlijk vakantieweer. Dit is Raccoon. Goedemiddag.

0: Hadden wij vanmiddag in het tussenuur de Sunglasses. Een item wat je zeker niet moet vergeten als je op vakantie gaat. Maar een heerlijke puzzel kan ook gezellig zijn. Hadden wij Ilse de Lange en You're the Puzzle Me.
1: Horizon.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

Ja, mooie plaat van Flair. En je hoorde Door het oog van de nacht. En daarmee is het bijna 4:55 geworden. In het Frans van Bestpark vond afgelopen woensdagmiddag de eerste editie plaats van Break the Week Kids 2026. Het thema van de openingsmiddag was Reis rond de wereld. En de middag werd geopend door wethouder Jordi Drieman. En niet in zijn eentje deed hij dat, maar in samenzijn van kinderburgemeester Stephanie Aerts. Dit is de Roxy Music. Zometeen meer over Break the Week Kids.

De Break the Week Kids vindt in de zomervakantie elke woensdagmiddag plaats van 1 tot 4 uur, nog tot en met 19 augustus. En de activiteiten zijn bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. En de eerste 3 weken is het evenement te vinden in het Frans van Bestpark. En de laatste 3 weken op de markt in Valkenswaard. De deelname is gratis. En wil je er meer over weten, bekijk onze website maar eens.

0: Tijdens de ASML Zomerspelen, die duren tot 19 augustus... krijgen kinderen tot 13 jaar de kans om 6 weken lang gratis deel te nemen aan sport- en spelactiviteiten in de buurt. De Zomerspelen worden georganiseerd in Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Geldrop en Mierlo, en dit jaar ook voor het eerst in Valkenswaard. In de eerste weken vinden de activiteiten plaats op de vertrouwde plekken in de wijk, zoals pleinen en speelvelden. In de weken daarna maken kinderen kennis met verschillende sporten bij sportclubs op locatie. Deelname is laagdrempelig en kinderen kunnen zelf kiezen welke activiteiten en hoe vaak ze meedoen. Meer informatie vind je op asmlzomerspelen.nl. Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Buhldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten cicerones, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. Op woensdag 29 juli. Aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. Komende zondag is er een publiekswandeling in de Pan en Sterksel. Onder begeleiding van natuurgidsen wordt er gewandeld door het gebied rond het Sterkselse kanaal. Daarbij wordt op zoek gegaan naar vlindersoorten die niet zo algemeen zijn, zoals het kleine ijsvogelvlindertje en het bonte dikkopje. Deze kwetsbare soorten houden zich goed staande in de pan. Beide vlinders zijn afhankelijk van vochtige elzenbroekbossen met open plekken en of beken grenzend aan bossen of houtwallen. En dit is in ruime mate aanwezig in het beekdal van de Sterkselse Aa. De wandeling is zondag. Het vertrek is om 10 uur en er wordt gestart bij de parkeerplaats Staatsbosbeheer aan de Panweg in Marhezen. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Ja, en alle berichtjes die je voorbij hebt horen komen in de Horizon Agenda, je kunt ze ten alle tijde nalezen op onze website www.rtvhorizon.nl. Dat doen we straks in het volgende uurtje trouwens nog een keertje. Dit is de muziek van Martin Garrix en Troye Sivan.

0: for me too.
1: Het weekend komt steeds dichter en dichter bij Hardaway. Muziek van Martin Garrix en Troye Sivan. Je hoorde There for You. Muziek uit de hitparade. Ook een leuke plaat. Zou zomaar een zomerrit kunnen zijn. Dit is de bouw.

Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
7: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
8: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5:00.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovers Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen, morgen eerst veel bewolking, later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging een half uur. Ook op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Weert en Kelpen-Oler een kwartier vertraging. Verderop tussen Nederweert en Maasbracht ook nog een kwartier. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg-Reeshof en Ulfhout 10 minuten. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Bijlveld is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Peter van Echt.

0: Je wordt overal in de gaten gehouden. Je hebt het bij lange na niet altijd in de gaten, maar het is wel zo. Hadden wij Rockwell met Somebody's Watching Me. En daarvoor hadden we nog Anna Kendrick met Cups When I'm Gone. Het is tijd voor de allerlaatste Horizon Agenda voor deze werkweek.
1: Horizon Agenda.
2: In het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus... organiseert Tourclub Hezen opnieuw het Hezer Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er een keuze van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De routes voeren langs mooie natuurgebieden en karakteristieke plekjes in de regio en zijn vooral geschikt voor recreatieve fietsers. Minder geschikt voor racefietsen. Evenement wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers van Tourclub Hezen. Zij zorgen ervoor dat deelnemers onderweg onbezorgd kunnen genieten van hun sportieve en gezellige fietstocht. Het Hezer Fietsweekend. Meer informatie vind je op tchezen.nl. Erfgoedvereniging de Baronie van Kranendonk start dit najaar met een cursus Kranendonkologie. 5 lessen over de geschiedenis en cultuur van de 6 dorpen in de gemeente Kranendonk. De vereniging, die tot voor kort de Heemkundekring heette, wil met de cursus de geschiedenis van Budel, Budelschoot, Budeldorpplein, Maarhezen, Kranendonk en Gastel naar een breed publiek brengen. De cursus is bedoeld voor iedereen met interesse in de lokale geschiedenis. Een vooropleiding is niet nodig. 4 cursusavonden vinden plaats op 5, 12, 19 en 26 oktober, telkens van 7:30 tot 9:30. Op zaterdag 31 oktober volgt dan de afsluiting met een dorpswandeling door Budeldorpplein, volgens de vereniging het enige industriedorp in Nederland. En daar worden dan ook de certificaten uitgereikt. Aanmelden kan tot 1 september via erfgoedkranendonk.nl. Kinderen en gezinnen kunnen deze zomer op ontdekkingstocht in de Grote Heide met de nieuwe speurwandeling onder de titel De Woenderkammer van het Woud. Tijdens deze interactieve tocht maken jonge avonturiers op speelse wijze kennis met de natuur en de geheimen van het bos. De wandeling start bij het inspiratiepunt van de Grote Heide aan de Achelse Kluis. Daar ontvangen deelnemers een routefolder waarmee ze een parcours van ongeveer 2 kilometer kunnen volgen. Onderweg komen ze allerlei opdrachten, raadsels en weetjes tegen over bomen, wortels en bladeren en dieren die in het bos leven. De Woenderkammer van het Woud. Meer informatie vind je bij het inspiratiepunt De Grote Heide aan de Achelse Kluis. En tot zover weer deze radio-editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze en andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Peter van Echt.
4: Echt van Echt.

Altijd wel lekker eigenlijk, hè? Zo'n spelletje pingpong. Of hoe noem je dat ook alweer? Tafeltennis. Hadden wij Enrique Iglesias leuk gevonden trouwens met Do You Know. Bedanken wij Hans van den Broek en Hans van Goeze voor de Horizon Agenda voor deze vrijdag, deze 17e juli. Bovendien voor de hele afgelopen week natuurlijk. En vanaf volgende week doen we dat kunstje gewoon weer hier op Radio Horizon. Het is 15 minuten voor 6 geworden. Zijn dit de Simple Minds en het heet This Is Your Land.

Tell me what is right.

muziek van Beba Rexha en Faithless. Zo aan het einde van deze Echt van Echt voor deze vrijdag, deze 17 juli. Het nieuwe weekend is begonnen. En voor heel veel mensen begint nu ook de zomervakantie. Ga veilig op reis, kijk uit, maak plezier. Maar kom ook weer veilig thuis. Morgen vroeg om 9 uur zijn we er met een nieuwe Fris uit de Veren. Bedankt voor het luisteren en zometeen veel plezier met Frans van Dam. Look.

0: last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
5: DAB+.
6: En overal online.
5: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
5: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog ruim 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A2 Utrecht en Bos bij Zaltbommel een kwartier vertraging. Ook op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht 20 minuten. A16 Breda-Rotterdam bij de Drechttunnel 25 minuten oponthoud. Er is schade aan het plafond van de tunnel. Daardoor is er een rijstrook dicht. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht sta je in de file tussen Venlo en Belfeld, ook een kwartier vertraging. En op de A76 Aken, Belgische grens tussen Nut en Knaalpunt Kerensheide, een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: En van harte welkom. Misschien is uw vakantie wel begonnen vandaag. Wie zal het zeggen? En anders ook van harte welkom. Ja, maakt ons allemaal niet zoveel uit. Vrijdag 17 juli. Lekker zomerse aflevering van dit programma. Jazeker, we beginnen eraan.

het festival van San Remo was de allereerste wapenfeit voor de band uit Genua, Mattia Bazar. Bestaan trouwens nog steeds, zijn met z'n tweeën. Sinds 1975 lopen ze al rond. Die Cento draaiden we. Altijd een beetje een zomers gevoel gekregen als ik die plaat opzet. Zo, 7 over 6, vol programma. ANWB komt langs. We hebben voor de laatste keer de Simpels Design van vandaag. En vooral veel leuke muziek. Veel zomerse muziek. Dit komt uit het zuiden van Amerika. Heel erg zuidelijk tegen de Mexicaanse grens aan. Los Lobos, Will the Wolves Survive?

kent hem nog uit de jaren 90. Volgende week Skipper Wise, oftewel Bernard Lewis Wise. Hij is 57 ondertussen. Zit in de jazz op dit moment. Hij had een leuk hitje met deze plaat. Standing Outside in the Rain. En daarvoor Nothing Breaks Like a Heart. Miley Cyrus en Mark Ronson, die afgelopen week geloof ik 51 geworden.

Dat is de triomfantelijke terugkeer van de Beach Boys 1987. En het ging over Kokomo. Alle plaatsen waar dat ze geweest zijn, hebben ze gelijk opgenoemd. Gaan we doen. 8 minuten voor 6:30.

opgericht in 1973. De band Casey and the Sunshine Band door Harry Wayne. Terwijl Casey. Ik kan dit nog volgen. Shake Your Booty, dat deed hij een hele lange tijd, behalve in 1982. Toen raakte hij betrokken bij een zwaar auto-ongeval. Kon hij 6 maanden niet meer lopen. Heeft zichzelf weer alles opnieuw aan moeten leren. Oeh, yeah. En we draaien hem nog een keer. Muziek uit de jaren 70. 2 voor

0: actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A4 Antwerpen-Rotterdam is dicht tussen Tolen en Steenbergen door een politieactie. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Drechttunnel is schade aan het plafond. Daardoor is de rechter tunnelbuis dicht. Kost je ongeveer 20 minuten. En verder nog wat vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij knooppunt Tichelia. Daar is de vertraging 10 minuten door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.
3: Radio Horizon.
4: Lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

Uit Colombia komt Karol G. Van 2 jaar geleden had ik je maar eerder leren kennen. Siantes Tubiera Conocido. Excuus even voor de uitspraak overigens. Gaat niet altijd goed natuurlijk. En dank aan de dames en heren van de AWB. Die vertelde ons even waar dat het vast stond vandaag. 7:05. Ik heb hem deze week al gedraaid. De nieuwe Charlie Putz, Michael McDonald en Kenny Loggins.

afgelopen jaar. Beetje ruzie gehad, hè, de heren Hall & Oates. Het was niet best, want Daryl Hall gaf aan van... ja, eigenlijk heb ik alles gedaan in de band. En John Oates, die deed eigenlijk helemaal niks. En John Oates wou toen zijn aandelen verkopen van de BV Hall & Oates. Maar dat is een stokje voor gestoken uiteindelijk. Toestand allemaal. Die centen. Kiss on my list draaiden we nog een keer. Dit is Summer van dit jaar al. Hier is Homewrecker.

En van die mensen die worden nooit oud. John Fogerty is er een van. Die is al dik in de 70. En hij zingt nog als een jonge god, zullen we dan maar zeggen. En dat doet hij met het spelen ook overigens. Hij treedt nog steeds op. The Old Man Down the Road. Lekkere solo single uit 2012. Dus uit de nadagen van CCR, zullen we dan maar zeggen. Daarvoor hadden we trouwens Homewrecker van Summer. Nog zo'n artiest die we in de gaten gaan houden. Straks nog Ramian, Sam Fender, Olivia Dean. We hebben Dean Lewis nog, een andere Dean. Met Smells Like Teen Spirit. Maar eerst...

de tijd niet voor, maar het is net alsof er een warme deken over je heen gelegd wordt. Lou Rawls krijgt er zo'n heel warm gevoel van binnen. En Lady Love draaiden we. We zijn er doorheen, jongens. Zometeen Hans van der Meijs. Ik zag hem al voorbij komen overigens. De verschijning, 2,50 meter groter. Die hoor je zometeen met horizon verbreed. En wij sluiten af met onder andere Sam Fender en Olivia Dean. En die andere Dean, Dean Lewis. Als simpel Sam voor de laatste keer. Tot volgende week.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij de Drechttunnel is de vertraging 10 minuten door schade aan het plafond. Daardoor is de rechtertunnelbuis dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Hans van der Meijs.
4: 7 uur geweest, vanavond welkom. Je luistert naar Horizon Verbreed. We zijn er tot aan 9 uur, maar dank aan Frans van Dam. Tussen 6 en 7 uur in knooppunt Leenderheide. Frans, het weekend is begonnen.

Het lijkt wel vakantietijd. Alles mag en niets moet. Julie July komt uit 1995 van Bert Hering. En die Bert Hering die kennen we natuurlijk ook nog als gitarist in de formatie Van den Burg. Dan maken ze lekkere rockmuziek. We zijn er tot aan 9 uur. Dit is Horizon van Breed. Daar kun je gaan luisteren naar Stef en Jordan. En die nemen je mee tot aan 11 uur. Because

0: Recentste werk van Martin Garrix en Ed Sheeran heet Repeated en is terug te vinden in de hitparade van dit moment. En Wind Force 11, dat is een beetje hard, maar een beetje wind kunnen we wel gebruiken. Het werd weer ruim 30 graden vandaag. Je hoorde naar die. En die heette eigenlijk Karen Francis Anna Meis. En die werd slechts 37 jaar oud. Groot hit van haar, Wind Force 11.
1: We're paper

0: denken, kan ik eigenlijk kaum erwarten.
1: 7:50 geweest, Radio Horizon met Horizon verbreed tot aan 9 uur. House aan Zee, dat is geen slechte plek op dit moment. Peter Fox en Justay en Jack Style en John en Turn the Lights Off. Laat het licht gelukkig branden hier. Tot aan 11 uur is er in ieder geval live muziek hier vanuit Maarhezen, vanuit de Molenstraat. Dit is Horizon.

Het nieuws van bij ons en de grote hits die je kent, Joost, allemaal hier bij Radio Horizon. Ook de plaatjes die nog hits moeten gaan worden. Dit was Jim's en Soleil. Het is natuurlijk zomer op Radio Horizon en wij laten je meegenieten. Daarvoor Mystical Magical van Benson Boone and America and The Border. Dit is Radio Horizon. Ik hou je handje vast tot 9 uur.

0: overal wacht geweest. Radio Horizon met Horizon van Breed en Wet, Wet, Wet. Het kan absoluut geen kwaad. Love is all around. American Girls, Harry Styles daarvoor en Jess Glynn en Hold My Hand.
1: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
2: Radio Horizon.
0: Toch nog een beetje druk onderweg, zie ik. En mocht jij nog onderweg zijn, doe het een beetje voorzichtig aan. De barbecue die blijft best wel even op je wachten. Vandaag was het nog een zomerdag, maar morgen gaat dat veranderen. Het wordt een 25 tot 28 graden het weekend. Het gaat een heel klein beetje afkoelen. Maar geniet er vandaag de dag nog heel even van.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De N59 Burghaamstede-Hellegatsplein is in beide richtingen dicht tussen Nieuwekerk en Oosterland. Er is daar een ernstig ongeluk gebeurd. Gaat ook lang duren daar. En verder is de N215 Stellendam-Oude Tongen in beide richtingen dicht bij Middelharnis. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Hans van der Meijs.

Tweede uur Horizon verbreed op deze vrijdag met Waiting for Love van Avicii, Martin Garrix en John Legend. En mocht jij niet op de liefde wachten, maar op de kermis, dan kan ik je vertellen dat die open is op dit moment in Valkenswaard tot en met woensdag 22 juli. En een dagje geduld, dat is het hier in Marhezen kermis. Inderdaad, dat begint morgen de 18e en duurt tot dinsdag 21 juli.

Het momentje van rust kan zeker geen kwaad aan het begin van het weekend. Bruno Mars met zijn hitparadewerk Risk It All. En weekend is het en de dames die zijn er helemaal klaar voor van Class Action. En dat al in 1983. Weekend dus.

De laatste jaren is het een beetje stil rondom deze Mika. Wij draaiden de Happy Endings uit 2008. Speeches daarvoor van Robin Schulz. 31 juli tot 2 augustus is het Hazer Fietsweekend 2026. In het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Hazer opnieuw het Hazer Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van de prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Er zijn routes van 30, 45 en 60 kilometer. Ga voor meer informatie maar eens kijken op onze site rtvhorizon.nl.

Bijna 8:55, Radio Horizon met Clean Bandit en Marie en David Guetta. Wij hebben hier geen tijd voor droevigheid. Cry Baby is wel een leuke plaat. Just Can't Get Enough, Depeche Mode hoor je daarvoor. Nu tijd voor Harold Melvin en de Blue Notes.

Satisfaction Guaranteed. Harold Melvin en de Blue Notes is uit 1994. En is Philadelphia muziek toch, hè, jongens? Ja, dacht het wel. En daar hoor je binnenkort veel meer van hier bij Radio Horizon. En Die Die, voetbalsong van Shakira samen met de Burna Boy. Het is dit weekend voorbij. I

Lois Lane en Fortune Fairy Tale. En tot zover Horizon Verbreed voor vandaag. Heel veel plezier zometeen met Stef en Jordan. Zij nemen je mee tot aan 11 uur. Now tell me how we spoil the fun. And why our love is

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jordan en Stef.
4: Ja, ik ben er. Fopper, jij ook toch?
5: Ja.
4: En Stef die is in aantocht. En de rest ook nog, dus dat wordt een hartstikke mooie avond. Wat we gaan doen, daar komen we zo. Eerst even tijd voor muziek. Ja!

0: Dua Lipa, Lost in Her Light. En voor je nog Martin Garrix, Bon Home. We zijn er weer.
1: Ja.
2: Jazeker.
0: Ja? Okay.
1: Tijd geleden.
0: Oh, okay.
3: Begin je weekend goed met Jordan en Stef. Jordan Koevoets en Stefan Her. Radio Horizon.
0: Oké, adem jongens. Het is iets over negen. Het is vrijdag. Ik kan maar één ding betekenen, wij zijn terug. Stef, ja. Wat gaan we vandaag allemaal doen?
2: Alles wat de mensen van ons gewenst
0: hebben. Stop.
2: Oh.
0: Ben je nou aan het huilen trouwens?
2: Ja, een beetje.
0: Oh.
2: Ja, ik heb last van mijn ogen.
0: Oké, sorry, ga maar verder.
2: Oké. Nou, we beginnen zo meteen met een beetje regionieuws. Halverwege het uur doen we het weer. En dan vanaf het tweede uur gaan we allerlei gekke en leuke onderdeeltjes doen. Zoals de speciale feestdagen, de bekende verjaardagen. Misschien een beetje F1-nieuws zelf.
0: Nieuwe muziek ook.
2: Nieuwe muziek. Voetbalnieuws.
0: Ja,
2: misschien ook wel.
0: Ja,
2: ook al.
0: Ja.
2: En natuurlijk tussendoor een heleboel goede muziek.
0: Oké. Nou, ik zou zeggen, droog je tranen even. Foppe, heb jij nog iets?
4: Dat komt uiteindelijk bij de speciale feestdagen en de verjaardag aan bod.
0: Dat wordt heel spannend, bedoel je?
4: Ja.
0: Nou, muziek dan maar. Hè?
4: Ja, zie dat, zou ik zeggen van wel.
0: Zie dat er nog meer gasten binnenlopen? Dat is wel gezellig.
4: Ja, willen die nog hooi zeggen? Of?
0: Nee.
4: Dat mogen
0: nee,
4: ze okay, doen
0: nee,
4: we
0: dat
4: later.
0: Mag niet. Dat mag niet, sorry. Nee. Dat komt dadelijk. Eerst gaan we verdomme met Justin Bieber. Samen met DJ Khaled, 2017.

0: Helemaal. Tot 24 juli voert Enexis werkzaamheden uit aan het elektriciteitsnet. De werkzaamheden maken deel uit van het project voor de aanleg van dynamische fietspadverlichting in Kranendonk. De werkzaamheden vinden plaats langs het traject Marezerweg tot de Zittert in Budel en Soerendonk. Om het werk veilig uit te voeren worden verkeersmaatregelen genomen. Hierdoor kan verkeer tijdelijk worden omgeleid. Bewoners in de omgeving ontvangen op een later moment een brief van Enexis met meer informatie over de werkzaamheden. Enexis doet er alles aan om de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren en de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.
1: Ja, en die overlast die valt wel mee voor jou toch, Foppe?
2: Maar waar heb je dat?
0: Ja,
2: we waren aan het afleiden.
1: Ja, hé, hey, ja, daar word je niet voor betaald, hè? Oh, nee, wacht. Nee.
2: Oh, ik word toch niet betaald.
1: Oké. Okay. Toch allemaal beter. Fietspadverlichting, alles. Avicii ook. For a better day.

0: Hoover Phonak, The Wrong Place. Stef.
1: Ja, dit is The Right Place.
0: Ja, dat is zeker zo. Want we gaan luisteren naar het weer, toch?
1: Ja, zeker.
2: Het Radio Horizon Weekend Weerbericht.
1: Vanavond schijnt de zon en is het nog lang warm. Vannacht drijven er steeds meer wolkenvelden over de regio. Het koelt af naar 16 graden. Het weekend verloopt koeler dan voorgaande dagen. Daarbij komen meer wolkenvelden voor. En de temperatuur stijgt naar zaterdag naar 22 of 23 graden. Zondag wordt het niet warmer dan 21 graden. Na het weekend blijft het door een noordenwind vrij koel voor eind juli. De temperatuur stijgt dagelijks naar zo'n 21 graden. Wolken, zon en soms een bui wisselen elkaar af.
0: En eigenlijk vind ik dit veel fijner dan het superwarme weer van de afgelopen week.
1: Zo lekker een beetje in het midden, 20 tot 25 graden, dat is echt perfect.
0: Dan kan je nog eens op het terras zitten. Toch?
1: Ja, helemaal.
0: Heb je zelfs 21 redenen om op het terras te gaan zitten?
1: Zo.
0: Eigenlijk. Ellen Henderson.

0: David Guetta, Better When You're Gone. Stef, jij hebt nog regio-nieuws voor ons, toch?
1: Jazeker. In het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus... organiseert Tourclub Hezen opnieuw het Hezer Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige, uitgepeilde routes... door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er keuze uit routes van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De kortere routes maken deel uit van de 60 kilometer route... waardoor deelnemers iedere dag eenvoudig een andere afstand kunnen kiezen. Ze zijn vooral geschikt voor recreatieve fietsers en minder voor racefietsen. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers van Tourclub Hezen. Kijk voor alle informatie op www.tchezen.nl.
0: Stef, dat vind ik nou echt iets voor jou?
1: Nou, ik ben niet echt van het fietsen de laatste tijd.
0: Niet?
1: Nee.
0: Had ik eigenlijk wel kunnen raden. Vol ben jij fietsen? Vind je dat leuk? Lijkt je dat wel? Je kan 30, 45 of 60 kilometer. Mag jij kiezen?
1: Wablief? Ja.
0: Nee, ik hoor het al. Dat, wordt
1: wel, dat was geen keuze.
0: Nee, dan gaan we op een andere manier kilometers maken, toch?
1: Ja, doe maar.
0: Kane Brown. Marshmallow, hier is Mazel on it. New truck, big lift.

0: Robin Schulz, Dennis Lloyd, Young Right Now. Fobbe, jij hebt... hoe heet het wat je hebt?
1: Speciale feestdagen.
0: Wel speciale feestdagen. Oh, ja. Oké, okay, twijfel.
1: Maar er komt een specifiek ding aan bod, maar dat zal ik zo op uitleggen.
0: Het is een speciale feestdagen. Oké, okay, vertel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, we hebben eerst de normale speciale feestdagen van vandaag. Vandaag is de Werelddag voor de Internationale Gerechtigheid.
0: Oh, oké. Okay.
1: De Dag van de Tattoo. En de Dag van de Grondwet van Zuid-Korea. Ook wel Yeonjol genoemd.
0: Gezondheid. Ja, okay, vet. Ja, je spreekt het beter uit dan mij, dus...
1: Ja, nou, wat dan is over het algemeen een kort stuk dit. Dus ik dacht van, wat is nou leuk om dom te noemen? Een ander dagje wat met een land te maken heeft. Namelijk Canada Day. Dat was 1 juli. En ik ben al een maand hier niet geweest, dus ik dacht, ik noem het eens op.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, dat was een hele show en zo. Ik heb gekeken. En ik kwam achter een paar dingen. Bijvoorbeeld, het volkslied heeft... Dat is één volkslied. Maar je hebt, omdat er twee talen zijn in Canada, heb je Frans en Engels.
0: Ja.
1: Dus je hebt een volledige Engelse variant. En dan heb je een volledige Franse variant. Maar je hebt ook een combi variant. Die vaak... Dat ligt dan... aan
0: waar het afgespeeld wordt.
1: Waar het wordt afgespeeld.
0: Of gezongen.
1: Of met de locatie van een evenement of zo.
0: Ja.
1: En dan ligt het er... Als het in een Frans gebied is, zal Frans eerst worden afgespeeld... en eindigt het in het Engels... en is in het tussenstuk ook nog ergens Engels door.
0: Oké. Oh.
1: En het andersom gebeurt het... in Engelstalige gebieden... begint het Engels, eindigt in het Frans.
0: Canada Day. Ergens vind ik het wel logisch dat het er is, maar ergens is het ook een beetje...
1: En het heeft te maken natuurlijk met hoe oud het land is.
0: Ja.
1: 159ste jaar. Sinds dat officieel Canada op de kaart kwam te staan.
0: Oké.
1: En ook wel een leuk feitje over Canada. Het was in 2024 de derde grootste muziekexporteur in de wereld.
0: Oké.
1: Dus ik dacht, we doen wel even wat Canadese muziek.
0: Canadese muziek. En je had iets in gedachten.
1: Ja, ik weet even de artiest niet meer.
0: Zed en Alicia Cara.
1: Ja, met Stay.
0: Ja, en die zijn dus Canadees of zo dan?
1: Volgens mij is die Alicia Cara.
0: Oké. Dan heb ik een goed idee. Dan draaien we die en daarna Loreen, Tattoo. Want Tattoo
2: past er ook wel bij.
1: Ja, dat past wel. Ja.
0: Vind ik op zich een best goeie. Maar ik vond...
1: Hebben ze een stukje interessanter.
0: Was ik al trots op eigenlijk.
2: Die blijft wel plakken.
0: Ja, die... Oh. Alicia Cara, Zed. Stay.

0: Corine, Tattoo was dat. Stef, je hebt nog steeds... Gewoon, je hebt een hele lijst met regenuurs. Je hebt nog steeds allerlei dingen
1: ik
0: over.
1: Ik heb ze allemaal klaarstaan.
0: Oké, nou laat ze horen.
1: De inwonerspetitie Houd de bus op de markt in Valkenswaard, die begin juli starten, is binnen 2 weken al 304 keer ondertekend. In de petitie wordt de gemeente Valkenswaard verzocht om eerst onderzoek te doen naar alle mogelijkheden voor een optimale bushalte op de markt. Volgens de initiatiefnemer zou dat moeten gebeuren voordat bushaltes in de wijken worden aangepast. In de petitie is te lezen dat de initiatiefnemer de gemeente oproept om niet de gevolgen, maar de oorzaak aan te pakken. Zij wil dat de markt alleen bij zwaarwegende redenen wordt afgesloten en dat weekmarkten en evenementen zo worden ingericht dat bussen gebruik kunnen blijven maken van de bestaande haltes. Lees of teken op haltesopdemarkt.petities.nl.
0: Oké, dus het gaat over bussen en zo.
1: Ja, iedere week wordt dus eigenlijk een omleiding gelegd, zeg maar, voor de bussen die normaal in Valkenswaard over de markt rijden.
0: Ja.
1: Maar wanneer er dan markt is, rijden die bussen dus om.
0: Oh.
1: En dat is dus iedere week volgens mij bijna wel zo.
0: Oké, dus dat is eigenlijk gewoon niet heel praktisch.
1: Nee, nogal niet. Want al die mensen die daar dan in de buurt wonen, of die daar en moeilijk te been zijn, of gewoon mensen die met het OV moeten, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja, die kunnen dan niks. Die moeten dan straten of een halve Valkenswaard omlopen, zeg maar, om bij de bus te komen.
0: Oké. Dus we moeten eigenlijk gewoon een nieuw plan bedenken, inderdaad. Want die bussen die moeten toch rijden.
1: Ja, precies.
0: Oké. Interessant. Dat gaat wel, bussen en zo.
1: Ja, een onderzoekje moet er wel naar gedaan worden.
0: Dus onderzoekje. Oké, een onderzoekje naar bussen.
1: Ja.
0: Dus een beetje de business. De business.
1: Ja, dat bruggetje kunnen we wel maken.
0: Nou, prima. Okay. Horizon, hier, Chesto.
2: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this.

0: is All I Wanna Be, Taylor, ik wou zeggen Taylor Swift. Tate McRae was dat.
1: Bijna.
0: Stef, we zitten alweer op de helft.
1: Ja.
0: Maar dat betekent wel dat we dus nog één liedje kunnen draaien voordat het 10 uur is.
1: Oeh, dat moet dan wel even om het feestuurtje echt even toe te wijden. Moet dat wel een beetje een knallertje zijn.
0: Dat moet wel even goed zijn, hè?
1: Ja, ik heb er vertrouwen in dat jij iets goeds klaar hebt staan.
0: Of ga je dan huilen?
1: Ja, dat misschien ook wel.
0: Oké. Nee, Alok. En hier is Let's Get Fucked Up.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De baas zou de laatste. Louis Marcel. Stef.
1: Ja.
0: Je hebt nog steeds regio nieuws.
2: Nog steeds.
0: Verdorie toch. Even kijken. Zo.
2: Zo. De voorbereidingen voor de kermis in Marese zijn al even van start. Vanaf woensdag werden delen van de Stationstraat afgesloten vanwege de opbouw van de kermisattracties. De kermis in Marese begint morgen en duurt tot en met dinsdag 21 juli. Op de kermis in Marese zijn er dit jaar naast attracties als de Volcano Power en de trampoline ook speciale activiteiten voor kinderen. Zo is er op kermis maandag aan het einde van de middag onder meer een optreden van Tijgertje en Winnie de Pooh.
0: Oké, maar dat was het.
2: Ja.
0: Ik wilde eigenlijk Eye of the Tiger draaien van Katy Perry, maar die hebben we helaas niet.
2: Oh, dat was wel echt heel grappig geweest.
0: Ja, ja, wat dan, hè?
2: Ja.
0: Zegt iets leuks.
2: Ja, dat is, ja. Rivers.
0: Rivers?
2: Gewoon omdat ik dat leuk vind.
0: Oké, okay. Die van David Guetta?
2: Amel. En David, ja, denk ik.
3: Ik heb ook nog een goede variant van Rivers, maar die gaat heel anders, denk ik.
0: Oké. Van hier was hier Amel en...
2: Amel David en... ik denk... David Guetta weet ik eigenlijk niet eens zeker.
0: Oh, oké. Okay.
3: Ik heb alles goed, dus even kijken.
0: Maar jongens, even gaan jullie naar de kermis om heizen? Gaan jullie erheen?
2: Even goed check.
3: Een beetje lang rijden.
0: Okay.
2: Ja, ik denk ik ook niet, eigenlijk. Ja, misschien...
0: Mooi samen.
3: Ik ben best dichtbij.
0: We kunnen daar even langs lopen.
2: Ja, dat is wel... Ja, ben ik vanmiddag ook al langs geweest. Maar... Ja, toen waren ze nog aan het opbouwen. Dus ja, dan is er eigenlijk helemaal niks te doen.
0: Nee, dat gaat zo. Oké. Inmiddels hebben we wel Rivers klaarstaan. Ondanks dat jullie niet naar de kermis gaan.
2: Nou, jammer.
0: Maar speciaal voor jou dan. Afrojack, Amel, hier is Rivers.

0: Move, Adam Poort. Poppy, je hebt voor ons de speciale feestdagen, toch? Of de verjaardagen?
1: De verjaardagen.
0: De verjaardagen deze keer,
1: en ook
0: sorry.
1: Weer speciaal...
0: Ja, eerlijk
1: speciale
0: gezegd...
1: Speciale toepassing.
0: Ik doe alsof jullie goed moeten opletten en zo. En doe ik zelf eigenlijk helemaal niet.
2: Heel prima.
1: doe je dat niet?
0: Niet echt. Ik luister eigenlijk meestal niet zo goed naar wat er verteld wordt. Nee. Oh. Ik ben meestal bezig met de knopjes en met het verhaal een beetje lopend laten.
1: Dat is wel jammer, want het zijn soms wel interessante verhalen.
0: Ja, vertel maar eens een interessant verhaal. Doe dat maar.
1: Ja, nou... De mensen die jarig zijn, is Jason Clarke, wordt 57, bekend van zijn rol in The Terminator Genesis.
0: Oké.
1: Donald Sutherland, die is helaas overleden, maar is in 2024, maar die zou nu 90 zijn geworden. Die is bekend van de rollen in de films zoals The Hunger Games. Kobe en Corey Cotton, dat is een tweeling. Dus,
0: dat is wel verwarrend ook, ja.
1: Worden 39. Zijn bekend van het YouTube-kanaal Dude Perfect.
0: Oké, dat ken ik wel. Ja, oké.
1: Ja, die kennen jullie. Ja.
0: Heb je nog eentje aan?
1: Ja, we hebben... Er zijn twee zelfs.
0: Oeh.
1: We hebben Eric Winter. Die wordt 50. Is bekend van zijn rol als Tim Bradford in de politieserie The Rookie.
0: Oké.
1: En we hebben nog iemand... niet van vandaag, maar van 12 juli. Melissa O'Neill. Zij wordt 38. Is ook wel bekend van de rol... voor de winnaar... van Canadian Idol in 2005.
0: Die speelde dus samen in The Rookie?
1: Ja, die speelde samen in The Rookie.
0: Oké. Ja. Dat was wel een van je favoriete shows, toch?
1: Ja, is waar. Ja, ik zit echt goed te wachten op seizoen 9. Het einde, ik kan niet te veel spoilen. Maar het einde van seizoen 8 vond ik echt... Eerst was het even heel erg juichen.
0: Ja.
1: En dan moeten ze het keihard weer... Het was even gewoon de snelste... draaiende emotie die er was.
0: Oké. Seizoen 9. Ik vind het wel heftig dat sommige series zoveel seizoenen hebben. Bijvoorbeeld Prison Break ook. Dat is ook zo gigantisch.
1: Het is 5 seizoenen.
0: Grey's Anatomy. Ja, maar ik vond hem wel heel lang voelen of zo.
1: Ja, maar ik denk dat het probleem met Prison Break was vooral dat het eerste seizoen was helemaal het voorbereiden in de gevangenis.
0: Ja.
1: En daarna ontsnappen. En toen hebben ze er uiteindelijk nog 3 seizoenen achteraan geplakt om de mensen die achter de waarom dat die uiteindelijk de gevangenis in moest aan te pakken. En aan de ene kant, ik snap het wel, maar ik had ook gewoon in 1 seizoen gekund of zo.
0: Ja, ergens wel. Ja, Grey's Anatomy is ook zo'n voorbeeld. Volgens mij waren er 16 seizoenen of zo. Kan 16. Dat?
1: Is nog steeds bezig.
0: Ja, dat
1: maar
0: ook.
1: Maar het probleem denk ik daarmee is dat het vooral de main cast, zeg maar, die doet het zo goed. En uiteindelijk gaat langzaam iedereen daarvan druppelt een beetje weg.
0: Oh.
1: En vervolgens willen ze het wel gewoon, het heeft ooit goed gedaan, we houden het wel vol.
0: Ja, Snap ik ook wel.
1: Als je nu in bij Grey's Anatomy wilt gaan kijken, dan zou ik denken, waar moet je beginnen?
0: Ja,
1: seizoen 1, maar dan ben je uiteindelijk nog 20 seizoenen of zo moet je verder. Maar nu bij The Rookie, als je nu begint, is het nog best te volgen uiteindelijk, want het is bijna dezelfde cast nog.
0: Oké, dus jij zou zeggen, kijk naar The Rookie, kijk naar Melissa O'Neill.
1: En Eric Winter.
0: En luister naar haar, want...
1: Ja, want zij heeft dus veel muziek gemaakt.
0: Ja.
1: Omdat ze Canadian Idol heeft gewonnen.
0: Oké.
1: We gaan luisteren naar Melissa O'Neill met Alive.
0: Alive, oké. Ben ik wel benieuwd. Oké.

Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Dua Lipa was dat. Houdini. Stef, je hebt nog meer regenus voor ons.
1: Jazeker.
0: Oké.
1: Kunstenaar en auteur Harry Verhoeven uit Valkenswaard kwam als liefhebber van Anton Heyboer in contact met een van de hoofdrolspelers uit de zogenoemde Heyboer-affaire en verdiepte zich in de verhalen rondom de vervalsingen van de bekende schilder. Dat leverde zoveel informatie op dat hij besloot er een boek over te schrijven. Het mysterie van de Heyboer-handtekening. Als liefhebber van Anton Heyboer kwam kunstenaar en auteur Harry Verhoeven in 2025 in contact met Cousijn Simon, een van de galeriehouders die jarenlang werken van de kunstenaar verkocht. Na Heyboers dood in 2004 kocht hij samen met de inmiddels overleden Knubbe duizenden etsen van Robert de Bakker, een veroordeelde kunstvervalser, zo bleek later. Die etsen werden later door deskundigen niet authentiek verklaard, waardoor een jarenlang juridisch conflict volgde. Nieuwsgierig? Kijk op onze website rtvhorizon.nl voor het hele nieuwsbericht.
0: Ik vind die naam best wel grappig klinken. Even kijken, hoe heet die nou? Anton Heyboer.
1: Heyboer.
0: Ja, zoiets.
1: Ja.
0: Klinkt wel. Ja. Hey.
1: Sterke achternaam, vind ik het wel.
0: Vind ik wel leuk. Dus, in diezelfde richting.
1: Okay.
0: Heb ik een liedje bedacht. The Opposites, Hey DJ. Heyboer, Hey DJ. Hey,
1: Oké. Ja, dat is ons werk.
0: Dat past ongeveer. Dadelijk gaan we verder met de nieuwe nummers. Het weer komt ook nog voorbij.
1: Ja.
0: Regio nieuws misschien nog?
1: Ook al.
0: Wordt top. We gaan het weekend goed inluiden. We gaan wel weer weg om 11:30. Ja, maar zover is het nog niet.
1: Ja, daar moet je wel aan gewend zijn inmiddels.
0: Zo is dat ook. De Opposites, Hey DJ, hier op Horizon.

0: Pink. Walk Me Home was dat. Stef.
1: Ja.
0: Het weer dan.
1: Nog een keer.
0: Nog een keertje.
2: Het Radio Horizon weekend weerbericht.
3: Vannacht drijven steeds meer wolkenvelden over de regio. Het koelt af naar 16 graden. Het weekend verloopt koeler dan voorgaande dagen. Daarbij komen meer wolkenvelden voor en de temperatuur stijgt zaterdag naar 22 of 23 graden. Zondag wordt het niet warmer dan 21 graden. Na het weekend blijft het door een noordenwind vrij koel voor eind juli. De temperatuur stijgt dagelijks naar zo'n 21 graden. Wolken, zon en soms een bui wisselen elkaar af.
0: Oké, maar je zei draaide middel.
1: Ja, omdat het weer lekker in het midden zit.
0: Oké.
1: Midden tussen echt warm en midden tussen echt koud.
0: Dat vind
1: ik vind dat heerlijk.
0: Dat vind ik wel wijs klinken.
1: Ik vind het wel passend.
0: Nou, vooruit dan. En omdat hij best wel goed klinkt. Zed Marimore is hier. The Middle.
4: Take me.

0: Caigo, Miguel. Remind me to forget. Oké, Foppen.
1: Ja, dit is nu ineens Foppen. Ja. We hebben Jordan en Foppen.
0: Ja, dit is wel een beetje gek. Oké, dus de nieuwe nummers. Vertel eens aan de mensen. Waarom hebben wij dit item? Wat is wat?
1: Ja, nou, we hebben dus wereldwijd een afspraak gemaakt met iedere artiest dat ze alleen op vrijdag hun releases uitbrengen.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, sommigen die houden misschien niet aan, maar...
0: Maar dan komen ze hier niet in de show.
1: Maar dan komen ze niet hier in de show te horen. Dat is gewoon de afspraak.
0: Kijk, zo is het. Oké.
1: En jij maakt er dan, of nee, eigenlijk de mensen achterin, die maken er een mooie lijst van.
0: Ja, de muziekredactie, ja.
1: Ja, en die geven uiteindelijk twee nummers of één die we moeten laten horen.
0: Ja, vandaag zijn er in ieder geval twee. Want er was één iemand heel erg fan van een band, een bepaalde band. Dat komt zo. We gaan eerst een andere draaien. Maar de mensen die helaas geen geluk hebben, zijn de volgende artiesten. Gracie Abrams, Ronnie Flex, Rolf Sanchez, Dimitri Vegas, Sunny James en Ryan Marciano. Dat is zo'n koppel. Die horen bij elkaar. Dat is altijd samen. Ja. Oké. Lux en Steve, Afrojack. Afrojack heeft een Duits nummer gemaakt deze keer. Chesto, Carter Rae Jepsen, Topic, Travis Scott, Nate Smith en Nickelback. Die hebben helaas geen nummers gemaakt die aan de strenge horizon standaarden voldoen.
1: Maar... Wie maken dan de horizon standaard wel?
0: Nou, wie het wel heeft gehaald? Medusa. Zijn het Kellet? Zullen we maar gewoon eens gaan luisteren?
2: Ik ben wel benieuwd.
1: Ja, want ik ken de namen niet. Ik kom niet bekend voor met de naam.
0: Ah, dadelijk wel. Vandaag uitgekomen hier op Horizon is vandaag Weekend. De nieuwe plaat van de week. Oh, hij heeft een intro. Oké. We leren samen, jongens. We leren samen. Nee, goed, de nieuwste. Vandaag uitgekomen, vandaag op Horizon.

0: Oké, dat was dus het nieuwste van Medusa en Khaled. Heb je een beetje geluisterd, jongens?
1: Beetje wel.
0: Beetje.
1: Hij klonk ook goed.
0: Het grappige is dus, Medusa start normaal gesproken altijd met hetzelfde. Dat ga ik even laten horen. Dit is bijvoorbeeld Tell It To My Heart. Nou, dat is zo'n bekend synthesizer geluidje. Oké, maar hier is Piece Of Your Heart. Beetje hetzelfde, hè? En hier is Lose Control samen met Becky Hill.
1: Oh.
0: Maar met dit nummer heeft hij dus een gitaar gebruikt in het begin. Dat is wel apart.
1: Kun je die ook nog heel even laten spelen?
0: Kan ik die afspelen? Dat is een hele goede vraag.
1: Ja,
0: ik denk het wel. Ja, even kijken. Ja. Dat is toch wel echt iets anders. Dat is echt wel...
1: Maar ik vind het wel mooi.
0: Ja, dat heeft hij wel goed gedaan. Dat is wel mooi. Dus hij mag blijven van jullie? Of?
1: Ja, voor mij wel.
0: Ja, zeg wel?
2: Zeker.
0: Oké. Maar jij had nog een ander nummer, toch?
2: Klopt. Ja, mijn favoriete band, Queens of the Stone Age, heeft afgelopen week ook een nummer uitgebracht. Niet op de vrijdag, maar...
0: Dat mag wel.
2: Zien we even door de vingers.
0: Voor deze keer.
2: Okay. Ja, precies. En de band gaat een andere richting op. Ze zijn aan het experimenteren met wat akoestischere zooi. En want Queens of the Stone Age was echt een hard rock, weer gewoon harde band uit de early 2000s.
0: Ja, ja.
2: Met hits zoals No One Knows en Go With The Flow. Dat is gewoon harde muziek.
0: Wat vinden de fans hiervan? Van de richting?
2: Ja, ik zie heel veel reacties van mensen die gewoon van als Queens of the Stone Age evolueert, evolueer ik ook. En anders van ze moeten terug naar die harde shit. En gewoon niet zo potverdorie lastig doen met al die akoestische zooi. Want daar hou ik helemaal niet van.
0: Dit is eigenlijk een probleem dat best wel vaak terugkomt bij bepaalde bands. Bijvoorbeeld Coldplay heeft ook een tijdje gehad. Dat ze heel veel fans hadden van een bepaald genre. En dat op de duur gingen ze een beetje verder.
2: Ja, klopt. Maar als muzikant en als persoon ontwikkel je natuurlijk ook. En je moet je gewoon een beetje... gewoon gunnen dat je ook kan ontwikkelen, verder kan ontwikkelen. En niet alleen maar, zeg maar, je fans aan het dienen bent.
0: Nou, goeie.
2: Dat?
0: Nou, om hun dienst te doen, gaan we even het nieuwe nummer draaien.
2: Ja.
0: Weet je nog hoe die heet?
2: Dit is Easy Street van Queens of the Stone Age.
0: Easy Street, oké. Uniek, met intro.

0: Camila Cabello, Don't Go Yet. Chris, het is nu tijd voor een spannend item, toch?
1: Ja.
0: Oké, dan gaan we even luisteren. Formule 1 nieuws met Chris.
1: Yes, yes.
0: Oké, dus je hebt wel het een en ander voorbereid. Je hebt niet echt een heel verhaal uitgetypt.
1: Nee, dat niet.
0: Je hebt gekeken naar de vrije training vandaag, toch?
1: Ja, ik heb de eerste vrije training heb ik grotendeels wel gezien.
0: Oké.
1: De tweede vrije training niet, oei, helaas. Okay. Want ik was wel gewoon werken.
0: Maar je weet wel het een en ander ervan, of?
1: Ja, ik heb hier wel wat uitslagen.
0: Nice, vertel eens.
1: Die zal ik wel eens even opnoemen.
0: Yes.
1: De uitslag van de eerste vrije training in Spa, België. Op nummer 1 Max Verstappen. Daarna hebben we Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Isaac Hajar, Oscar Piastri, Kimi Antonelli, Lando Norris, George Russell, Arvid Lindblad.
0: Die gast.
1: Ik vind het altijd lastig om die te uitspreken.
0: Ja.
1: En Bortoleto.
0: Nice.
1: Dan hebben we de uitslag van de tweede vrije training.
0: Okay.
1: Met op nummer 1 Kimi Antonelli, daarna Lando Norris, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Isaac Hajar, Oscar Piastri, Colapinto, Russell, Lindblad en Lawson.
0: Oké. Wat me opvalt, de Red Bulls zijn waarschijnlijk heel snel.
1: Ja, die hebben wel een sterke tijd gezet vandaag.
0: Hedger zit normaal gesproken iets verder terug. Nou zit hij op top 5 of zo steeds.
2: Ja, is tweede een upgrade geweest voor de...
0: Dat weet ik eigenlijk niet, maar...
1: Ze hebben volgens mij ook een andere achtervleugel gekregen.
0: Ik dacht
1: dat ze ook een nieuwe motor kregen.
0: Ja, weet je ook waarom waarschijnlijk? Die achtervleugel, die vorige, die gaf best wel veel problemen. Die was,
1: precies, ja. Kijk maar naar de vorige race met Max.
0: Dat en Australië volgens mij ook, toch?
1: Dat zou ook goed kunnen.
0: In ieder geval, die vleugel die klapt op een andere manier open. Maar dat is niet helemaal lekker gegaan of zo. Dus die klapt niet helemaal goed dicht. Dus dat is waarschijnlijk waar ons te vervangen hebben. De Ferrari's gaan ook lekker zo te horen. Maar die Red Bulls, daar mogen we wel echt iets van verwachten. Spa is ook best wel een circuit wat... unieke karakteristieken vergt van een auto.
2: En veel Nederlanders trekt.
0: Dat ook.
1: Ja.
0: Dat is ook best wel grappig, ja.
1: Ja, het is niet ver hier vandaan. Hè. Of nou ja, het ligt eraan wat ver voor jou is.
0: Ja.
1: Maar...
0: Ja.
1: Ja, het is ideaal.
2: Vanuit hier in ieder geval, vanuit Mahees is best dichtbij, zou ik zeggen.
0: Ja, het is,
1: goed te doen.
0: Sowieso goed te doen.
2: Ja.
0: Morgen om 12:30 is de derde vrije training. Morgen om 16:00 is de kwalificatie. En dan zondag om 15:00 is de race. Gaan jullie kijken?
1: Ik denk de kwalificatie nog wel. Okay. Alleen zondag ben ik onderweg naar Wenen, Oostenrijk.
0: Oeh, dat is
1: dus
0: ook
1: dan
0: leuk.
1: Wordt het een beetje lastig.
0: Oké. Hebben jullie voorspellingen? Iets?
2: Om even de vorige vraag te beantwoorden. Ik weet niet of ik ga kijken.
0: Ik
2: over het algemeen kijk niet echt meer actief Formule 1.
0: Oh.
2: En dus sowieso is WK ook dit weekend. Interesseert mij eigenlijk ook helemaal niet zoveel. Maar als het op de tv is en ik denk van... Oh, het is wel even interessant. Dan ga ik wel even kijken.
0: Ja, zondag is alleen, wel een goede dag voor sportkijkers. Want inderdaad Formule 1 en dan om 9:00.
2: Ik ben met iedere uitslag dit weekend met voetbal in ieder geval ben ik blij. Zolang het met Argentinië verliest.
0: Oké, dus eigenlijk wil je gewoon dat Spanje wint.
2: Mij maakt het echt helemaal niet uit.
0: Over
2: Formule 1 voorspellingen, ja, geen idee. Ik ben niet op de hoogte met hoe alles tegenwoordig gaat.
0: Oké. Heb je een voorspelling?
1: Nou ja, ik blijf toch wel Nederlands, denk ik. En ik hoop dat Max wel gewoon even een eerste plek pakt.
0: Maar?
2: Ja, maar dat is hopen. Want is je moet een voorspelling.
0: Nee, hij is Nederlands.
1: Ik hoop en ik voorspel dat ook wel.
0: Ik ook. Maar dan?
1: Goed. Laten we gewoon zeggen Fernando Alonso.
0: Wat?
2: Zit hij nog in de...
0: Ja.
1: Ja, die zit er nog.
0: Ik denk Lewis Hamilton 2.
1: Die is ook wel sterk.
0: Lewis Hamilton is de laatste tijd echt in de vorm. Dat is echt wel heel goed. Die auto heeft wat aanpassingen gekregen, ook die meer zijn kant op spelen. Dus dat werkt supergoed. Verder, Antonelli is ook wel heel goed bezig. Mm-hmm. Ook echt wel in vorm. Hij heeft wel pech gehad de laatste races. Maar goed, ja. Kan ook verder niks aan doen. Ik denk dat hij gewoon blijft doorzetten. Hij is wel iemand die, ook als er wat stress bij komt, gewoon door kan.
1: Ja, precies. Dus goede doorzetter ook.
0: Ja, dat is denk ik niet echt een probleem voor hem. Nee. Dus hem zou ik als derde neerzetten.
1: Maar hij heeft wel, in de tweede vrije training is hij wel eerste.
0: Dat.
1: Qua snelste tijd.
0: Ja.
1: Dus we gaan hem meemaken.
0: Ja, ben benieuwd.
1: Ja.
0: Maar Pierre Gasly, wat was er nog met hem gebeurd?
1: Oh ja, dat ook nog. Ja. Pierre Gasly was een beetje gecrashed in de vrije training. Een beetje, ja. Hij heeft de controle verloren van zijn auto en is met zijn achterkant tegen de muur aangereden.
0: Ja.
2: Dat is leuk.
1: Er lag heel wat stukjes op de baan.
0: Ja, in die Racing Bulls moet je een beetje de auto overdrijven eigenlijk. Want anders kom je niet in de top terecht.
1: Nee, precies.
0: Ja. Ik heb toevallig een liedje dat heet Overdrive.
1: Oeh.
0: Dus dat
2: nou, spelen we die af?
0: Willen we verder nog iets zeggen over Formule 1?
2: Ik zou zeggen van niet, nee.
0: Nou, dan was dat hem. Offenbach, Norma Jean Martin, hier is Overdrive.

0: Oké, dat was hem, Stef.
1: Ja.
0: Maar dat was nog niet helemaal de show. We gaan nog even over onze week kort. Want dat hebben we eigenlijk nog helemaal niet gedaan. Dus
2: oh ja, dat zijn we wel een beetje vergeten.
0: Om het een keer te gooien, doen we het gewoon aan het einde een keer.
2: Oké. Dat is wel spannend.
0: Ja, dat is
3: toch ook spannend. Een beetje het eind van de week, aan het eind van de show.
0: Ja.
3: Betalen.
2: Ik ga er niet voor betalen.
0: Rustig aan, ik vind het geen goed plan. Wat heb jij gedaan deze week?
3: Vooral gewerkt. Geloof het of niet. Heb ik een grappig verhaal? Ja, één collega van mij die was echt vandaag, dit is niet mijn dag. Vond ik wel heel grappig. Die zat de hele dag te herhalen. Het is niet mijn dag vandaag.
0: Dat heb je soms. Maar ik vind wel, als je dat herhaalt in je hoofd, dan ga je het ervan maken. Dus of dat heel tactisch is, weet ik niet. Maar
3: mooi advies voor hem. Niet herhalen.
0: Niet doen. Stef, jij dan?
2: Ja, ik zit even in mijn agenda te kijken. Ik denk dat het meest spannende wat ik deze week heb gedaan, is dat ik meegedaan heb aan de zwemvierdaagse.
0: Oké.
2: In Budel.
0: Hoe ging het?
2: Ja, goed.
0: Heb je 4 dagen gezwommen?
2: Ja.
0: Vandaag niet?
2: Vandaag ook. Daarom stond ik allemaal te huilen.
0: Oh, oké.
2: Omdat ik nog chloor in mijn ogen heb.
0: Dus je hebt 5 dagen
2: gedaan? Ja, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
0: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Dus je hebt 4 dagen gedaan?
2: Ja.
0: Moet je geen ja zeggen als ik vraag 5?
2: Nee, ik zeg zwem 4 dagen.
0: Ja,
2: goed. Iedere dag 2 kilometer en dat is gewoon goed gelukt. Dus medaille in de pocket en volgend jaar weer, denk ik.
0: Ah, klinkt goed. Jasper, heb je ook nog een medaille verdiend? Of,
4: Nee, ik heb geen medaille verdiend.
0: Ja.
4: Ik heb gewoon thuis een beetje gezeten, een beetje opgeruimd en nog oldtimer weer gefixt, want de thermostaat was kapot.
0: Oké.
4: Dus,
0: zo gaat dat.
2: Dus ik altijd iets met die dingen.
0: Ja, je moet iets te doen hebben. Je moet van de straat blijven.
4: Voordat die oververhit raakt, toch even leren fixen.
2: Ja, dat is wel beter.
0: Oké. Chris, heb jij nog iets?
5: Ja.
0: ja.
5: Nee, vooral gewerkt. Gesport ook nog. En ik heb afgelopen donderdag een kleine bierproeverijtje gehad.
0: Dus
5: dat was wel genieten.
0: En? Waren er goede bieren of viel dat tegen?
5: Er waren wel een hele paar lekkere, ja.
0: Ik heb gisteravond ook wel iets speciaals gehad. Ik ben benieuwd of jullie dat überhaupt kennen. Het was
2: Budels.
0: Nee, cheesecake bier.
5: Cheesecake bier?
0: Ja, maar het was wel echt lekker. Okay, het was echt lekker. Het was een soort... moet je wel in de microfoon zeggen. Ja. Anders horen mensen het niet.
2: Wat was
0: het?
4: Ik ken dat bier wel.
0: Ja.
4: Sommige mensen... Gemixte opinie, zeg maar.
0: Ja, ik vond het wel echt goed.
4: Mensen die vonden dat heel vies en de anderen vonden dat echt heerlijk.
0: Nou, het leek voor mij echt een beetje op rosébier, maar dan een beetje vanille dat doorheen of zo. Ik vond het best wel goed.
3: Nou, cheesecake bier?
0: Ja, maar wel op de goede manier of zo.
3: Oh, wat de hel.
0: Ja, het leek gewoon een soort mix, maar dat maakt niet uit.
4: Nou, ik heb ook wel eens een keer bij de brouwschuur in Weert, Duitse grillworstbier gehad. Dat was echt gewoon gerookte...
2: Pardon.
4: Gerookte, dat was echt, het smaakte naar alsof je bek vol tabak zat. Echt, dat was niet lekker.
2: Ja, het klinkt wel alsof er iemand echt veel gerookt had voordat hij dat maakte, zeg maar. Dat gaat dakken.
0: Oké.
5: Ik heb een keer bananenbier gehad.
0: Hoe was dat?
5: Dat smaakte naar banaan. Zou niet geloven, maar...
0: Op een goede manier, of?
5: Nee, hij was best lekker.
0: Oké.
5: Hij was echt verdomd goed lekker.
0: Valt mee,
2: Kreeg je er ook bananenbrood bij?
5: Dat helaas niet.
0: Oh,
5: dat is wel een goeie.
2: Dat is shit, man.
4: Het is vloeibaar bananenbrood, hè, dus dat kan gewoon.
2: Ja, dat is wel
4: iets voor te zeggen. Men zegt dat bier vloeibaar brood is, dan is bananenbier gewoon vloeibaar bananenbrood.
2: Ik denk dat ik eens bier moet gaan drinken.
0: Wat een poëzie.
2: Als ik dat zo hoor.
0: Vrijdagavond. Ja, ik zou bananenbier proberen.
4: Ja, nog een tip als afsluiting, denk ik dan. Drink geen komkommerbier. Dat is echt smerig. Dat bestaat dus ook.
0: Is komkommer niet voor een heel groot deel water? Is dan eigenlijk niet gewoon water?
4: Ja, maar het smaakt echt. Er zit geen smaak aan.
3: Het is gewoon waterbier.
0: Waterbier. Oké, interessant.
2: Aangetrekt. Dat is dan Heineken, toch? Of niet?
4: Dat is urine, zeg maar.
3: Gemeentepils.
0: Gemeentepils.
2: Ja.
0: Nee, ik had gisteravond ook een soort proeverijtje voor mezelf. Ik had wel een aantal biertjes gehad. Nee, we hadden gisteren diploma-uitreiking. En daarna gingen we even de stad in. Dus ik heb nu een diploma en die heb ik gelukkig mijn ouders meegegeven. Dus,
2: Oké. Ja, anders zou die helemaal plakkerig worden. Ja, dat is ook niet handig.
0: Helemaal goor.
3: Gefeliciteerd.
0: Dankjewel. Het was een mooie uitreiking, moet ik zeggen.
2: Mooi.
0: En bier was ook lekker, dus dan is het goed.
2: Dan.
0: Oké, dat was hem denk ik, of niet?
2: Denk het ook.
0: Iemand nog iets heel speciaals te zeggen, heel speciaal.
3: Bedankt voor het luisteren, fijn weekend. Misschien tot de volgende keer.
0: Oké, Stef, zijn we de volgende keer ook nog...
2: Ja, volgende week denk ik.
0: Oh, wel.
2: Gewoon weer, van 9 tot 11.
0: Nou, mooi. Oké. Jasper, jij nog iets te zeggen? Of Chris? Ook goed.
5: Ik eerst.
0: Iemand, ja.
5: Ja, zoals gewoonlijk een hele fijne avond. fijn weekend en tot de volgende keer.
0: Je moet de volgende keer even een rijmpje bedenken of zo. Dat is heel
3: ja,
0: cheesy.
3: Ja,
0: dat is
3: goed. Ja, met z'n drieën zo. Oh, ja. Dat zou echt vet zijn.
0: Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Dan gaan we volgende keer even organiseren. En jij?
4: Ja, tot de volgende keer. Geniet van jullie weekend.
0: Oké. Okay. Nou, dan stappen we in het vliegtuig, toch? Naar Schoenendonk?
3: Ja, precies. Met onze privéjet.
0: Heel goed, heel goed. Eddie Williams, B.O.B. Ja, Airplanes. Tot volgende week, mensen. Fijn weekend. Can we

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de 7e dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits die

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...